eenzame weg achter mij liggen. Vandaag is daar een eind aan gekomen. Ik voel mij een gelukkig mens, Heer, in de hemel waar u mij beschermt. Hier ben ik veilig en ver weg van hen die mij sloegen en trapten alsof ik een rat was, een rat met pest besmet. Zij doodden mij om mijn huidskleur, want die was zwart en de hunne was wit. Dat verschil bracht hen ertoe over mij te willen heersen en mij te krenken tot in het diepst van mijn ziel. Mijn geboorte was een vergissing, die slechts diende om mij het geluk te bezorgen, ver weg van het geweld en het leed waaronder wij allen gebukt zijn gegaan. Vaarwel mijn zon en mijn rivier. Vaarwel mijn huis en mijn vrienden. Zorg goed voor mijn moeder. En laat ook haar niet als een dier vertrappen. Mij deren de striemen en wonden niet meer. En nooit, nooit meer zullen ze worden opengereten. Want terwijl zij schreden, de dood in jij zwarte, beseften zij niet dat toen pas mijn leven begon.